station. Daar waar de Rosmas koe achter er in het lens in. Heusel maar hoe in het aanzien. Heusel maar hoe in het aanzien. Echt mag het kiova, thuis muziek toba. Heusel maar hoe in het aanzien.